Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een driemans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. Dit is

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig.

schelden, waarom zit je er zo triste bij? Niemand vraagt jou op de dansvloer of geeft jou een hand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trosbeijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor, de bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt, er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel vet.
2: Nou waar.
1: Nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig. Nog tot en met het eind van de week trekken er storingen door. Nu moet wel gezegd dat dat een groot woord is, want op heel veel dagen of heel veel momenten is het gewoon droog. Het is zeker niet de hele tijd regenachtig. Er zijn perioden dat er buien vallen of wat regen, maar die blijven echt wel beperkt. Woensdag bijvoorbeeld, grotendeels droog. Een bui kan. Later in de middag en naar de avond toe neemt de kans op wat regen toe. En ook donderdag, vrijdag is dat het geval met eens wat regen of een bui, maar zeker niet de hele tijd. De maxima blijven ergens rond of vooraan de 20 graden zitten. En van tijd tot tijd is er redelijk wat wind. Naar het weekend toe zou het stabieler en rustiger kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Dit is

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarnaast komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buitengezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutieve aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten twee mensen gewond. De MUG en twee ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar twee verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en u kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt ook weer een lichte zafallige dag. De voorbije nacht trok een storing met wat buien door, maar dat heeft eigenlijk amper iets opgeleverd voor onze regio. Ook de buien van gisteren vielen maar heel lokaal. Heel veel plekken hebben nog altijd weinig tot niks gevangen de voorbije dagen. En dat zal vandaag niet meteen heel veel veranderen. Er is een storing onderweg, een volgende storing, maar die komt pas tegen de late middag aan. De dag begint met vrij veel wolken en ook wat winderig. Overdag krijgen we meer en bredere opklaringen, tijdelijk. Want later neemt de bewolking weer toe en tegen de late middag is daar dus weer een storing. Temperaturen rond een graad of 20 bij een winderig weerbeeld. Vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop alles samen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: We hebben tijdelijk met een wat meer westerse stroming te maken. Daarin trekken storingen mee, maar nu moet gezegd worden dat die storingen lang niet altijd even actief zijn. Er zijn plekken in het land waar er actieve buien vallen, maar even zo goed zijn er heel veel plekken, en onze provincie zit daar een beetje op de eerste rij in, waar er niet zo heel veel gebeurt. De voorbije nacht is een storing doorgetrokken met wat verspreide buien. Vandaag overdag is dat weer overwegend droog met een mix, eerst van vrij veel wolken, later meer en bredere opklaringen. Het is ook vrij winderig uit een zuidwestelijke richting. Zeker aan de kust kan die wind vrij krachtig worden. Veel meer dan een graad of 20 zit er niet in, maar dat zijn eigenlijk best wel vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en uiteindelijk volgt er dan een storing die in de late middag en vanavond zal doortrekken. Het is nu ook niet om te zeggen dat die een sloot water gaat meebrengen. Er kan wat regen gaan vallen, maar het is allemaal beperkt in hoeveelheid. Grote hoeveelheden zullen dat zeker niet worden. Ook voor wat betreft dan vanavond ligt die storing er nog. Tijdelijk valt er wat lichte verspreide regen, maar geen grote hoeveelheden. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. Later in de nacht is het zelfs weer overwegend droog geworden. De wind blijft wel een issue uit de zuidwestelijke richting. En ook voor morgen wisselvallig, maar dan lijkt de buienkans wel groter te zijn. De bovenluchten worden stabieler, graadje eraf en ook redelijk wat wind. En er vallen dan wel een aantal pittiger buien, maar die lijken niet lang op eenzelfde plek te blijven hangen. Dus maar ja, heel veel neerslag zal dat ook allemaal niet opleveren. Kan plaatselijk wat meer zijn, maar het valt allemaal best wel mee. Vrijdag, zaterdag licht onstabiel. Een bui kan of eens wat regen. Bij temperaturen rond een graad of 20, dat verandert niet. En ook het weekend is dat zo. Ook dan kans op een bui. Die buikans gaat er eigenlijk nooit helemaal uit. Maar er moet nu ook gezegd worden dat dat zeker niet overdreven moet worden. Er valt een bui, maar veel meer dan een bui lijkt dat allemaal voorlopig niet te worden. Voorlopig ook weer die temperaturen rond een graad of 20. Op langere termijn zou het warmer kunnen worden, maar de onstabiliteit lijkt er toch niet meteen uit te gaan.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: zit inmiddels al aardig in het oor, hè? Die nieuwe single van Fadim. Deze week onze VBRO trotsplaat. Ja, en Fadim is met een doorstart in zijn carrière helemaal klaar voor de aankomende zomer. Voor wie het al zomer is, dat is voor onze weerman Geert Nasens. De meteorologische zomer, weet je wel, die is gestart op 1 juni. Je hoorde onze weerman daarnet iets uitgebreider met zijn ochtendweerpraatje. Straks in deel 2 van de VBRO ontbijtshow doet hij dat nog een keer over. Zowel kort en bondig als iets uitgebreider. Je hoort hem met andere woorden nog 2 keer voor 9 uur. Onze Geert. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar het uitgebreide morgennieuws van 8 uur.
1: De VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarna komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutief aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De mug en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en

0: Je kon het eerder al uitgebreid vernemen in ons regio-nieuws. De stad Brugge heeft samen met IVBO een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring een dag eerder bij de start van het nieuwe afvalplan voor Brugge. In het stadscentrum werden maandag heel veel restafvalzakken buiten gezet, hoewel die ophaling niet voorzien was. Daardoor bleven in verschillende straten gele en de nieuwe groene vuilniszakken gewoon achter. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie, hoewel de nieuwe regeling reeds lang aangekondigd werd. Hij wijst erop dat veranderingen tijd vragen, maar ook wat goede wil.
1: Het is inderdaad reeds lang aangekondigd en er is al heel veel inkt en vooral veel woorden aan besteed. Het nieuwe afvalplan voor onze stad betekent eigenlijk dat het restafval moet in een groene zak gestopt worden. Men heeft nog een overgangsperiode dat men de hele zak kan gebruiken met een meerwaarde sticker op. Maar dit moet afgehandeld zijn voor het eind van het jaar. De groene zak die om de 14 dagen wordt opgehaald. En anderzijds heb je het GFT-zakje dat je ook nog kan gebruiken tot 1 januari. Maar in principe is de bedoeling dat je overschakelt op een GFT-bakje. En persoonlijk ben ik daar heel blij om met dat GFT-bakje. Want als ik nu iets vervelend vind, dan is het GFT-zakje dat al een week klaar ligt met heel wat restafval uit de keuken. Als je dit toe bent, en ik stop dat altijd in een gesloten emmer. Maar ja, dat is al bijna aan het ontbinden op het moment dat je het na een week moet toebinden. En het vocht druipt er dan uit. Ik ben heel blij dat dit nu in een bakje zal kunnen. Dus in die zin, ook het verschil is dat dit bakje wordt wekelijks opgehaald. Er is heel wat bedenking over restafval. Waarom is het maar om de 14 dagen? Wel, als je echt goed de natte fractie in dit GFT-bakje doet, dan zul je zien dat het aantal, de hoeveelheid afval die een normaal gezin produceert, dat dit voldoende is dat je dat om de 14 dagen haalt. Mm-hmm. Het kan gebeuren dat je exceptionele keer veel afval hebt, veel bezoek gehad of zoiets. Bon, dan is dat mogelijk, of met veel verpakking, dan is het mogelijk uiteraard dat dit keer meer is. En dat je zegt, ja, ik moet 2 zakken gebruiken. Maar goed, dan mag je onbeperkt aantal zakken buiten zetten. Hè. Dus het aantal zakken speelt eigenlijk geen rol. Alleen wordt het om de 14 dagen opgehaald. Men kan zo van die exceptionele situaties bedenken waarbij men zegt, ja, bon, we hebben mosselen gegeten en moeten die schelpen dan daar 14 dagen blijven staan. Nu, het moet natuurlijk wel toeval zijn dan dat je op de dag dat de ophaling is gebeurd, dat je dan mosselen eet, dan heb je inderdaad 14 dagen. Maar in heel veel gevallen zal dit geen 14 dagen zijn en zal het veel korter zijn. Maar eigenlijk is het de bedoeling, en dat is ook een Vlaamse norm die opgelegd is, om de hoeveelheid restafval, dat is dus wat in de verbrandingsoven terechtkomt, om dit te verminderen. Mm-hmm. Hè? En als je goed sorteert, papier uit je afval haalt, GFT uit je afval haalt, de PMD, al wat verpakking is, plastic, metaal, drank, kartons en dergelijke meer. Als je dat in de zeer goedkope, zo niet bijna gratis, blauwe zak stopt, ja, sorry, dan ga je met moeite nog uw groene zak vol krijgen.
2: Ja, het is dus in feite een kwestie van verder sorteren.
1: Ja,
2: goed, en consequent.
1: Goed sorteren, consequent handelen. Dan zal je zien dat je met 1 zak, 1 groene zak, om de 14 dagen ruim toekomt.

0: Even luisteren in wat voor weersomstandigheden we de woensdag voormiddag zullen doormaken. Hij komt eraan over weinige ogenblikken, onze weerman Geert Naessens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt ook weer een licht wisselvallige dag. De voorbije nacht trok een storing met wat buien door, maar dat heeft eigenlijk amper iets opgeleverd voor onze regio. Ook de buien van gisteren vielen maar heel lokaal. Heel veel plekken hebben nog altijd weinig tot niks gevangen de voorbije dagen. En dat zal vandaag niet meteen heel veel veranderen. Er is een storing onderweg, een volgende storing, maar die komt pas tegen de late middag aan. De dag begint met vrij veel wolken en ook wat winderig. Overdag krijgen we meer en bredere opklaringen, tijdelijk. Want later neemt de bewolking weer toe. En tegen de late middag is daar dus weer een storing. Temperaturen rond een graad of 20 bij een winderig weerbeeld. Vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Dit is VBRO.

Nieuwe van de Romeo's, vroeg gelanceerd. En met andere woorden al helemaal klaar voor de aankomende zomer en de ongetwijfeld overvolle agenda van de jongens die inmiddels al lang het klappen van de zweep kennen. Van optreden naar optreden met de helikopter, dat is al lang geen opmerkelijk nieuws meer voor deze drie heren. Zometeen Geert Nasens, iets uitgebreider in zijn ochtendweerpraatje.

We hebben tijdelijk met een wat meer westerse stroming te maken. Daarin trekken storingen mee, maar nu moet gezegd worden dat die storingen lang niet altijd even actief zijn. Er zijn plekken in het land waar er actieve buien vallen, maar even zo goed zijn er heel veel plekken, en onze provincie zit daar een beetje op de eerste rij in, waar er niet zo heel veel gebeurt. De voorbije nacht is een storing doorgetrokken met wat verspreide buien. Vandaag overdag is dat weer overwegend droog met een mix, eerst van vrij veel wolken, later meer en bredere opklaringen. Het is ook vrij winderig uit een zuidwestelijke richting. Zeker aan de kust kan die wind vrij krachtig worden. Veel meer dan een graad of 20 zit er niet in, maar dat zijn eigenlijk best wel vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en uiteindelijk volgt er dan een storing die in de late middag vanavond zal doortrekken. Het is nu ook niet om te zeggen dat die een sloot water gaat meebrengen. Er kan wat regen gaan vallen, maar het is allemaal beperkt in hoeveelheid. Grote hoeveelheden zullen dat zeker niet worden. Ook voor wat betreft dan vanavond ligt die storing er nog. Tijdelijk valt er wat lichte verspreide regen, maar geen grote hoeveelheden. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. En later in de nacht is het zelfs weer overwegend droog geworden. De wind blijft wel een issue uit de zuidwestelijke richting. En ook voor morgen wisselvallig, maar dan lijkt de buienkans wel groter te zijn. De bovenlucht wordt onstabieler, graadje eraf en ook redelijk wat wind. En er vallen dan wel een aantal pittiger buien, maar die lijken niet lang op eenzelfde plek te blijven hangen. Dus, maar ja, heel veel neerslag zal dat ook allemaal niet opleveren. Kan plaatselijk wat meer zijn, maar het valt allemaal best wel mee. Vrijdag, zaterdag licht onstabiel. Een bui kan of eens wat regen. Bij temperaturen rond een graad of 20, dat verandert niet. En ook het weekend is dat zo. Ook dan kans op een bui. Die buikans gaat er eigenlijk nooit helemaal uit. Maar er moet nu ook gezegd worden dat dat zeker niet overdreven moet worden. Er valt een bui, maar veel meer dan een bui lijkt dat allemaal voorlopig niet te worden. Voorlopig ook weer die temperaturen rond een graad of 20. Op langere termijn zou het warmer kunnen worden, maar de onstabiliteit lijkt er toch niet meteen uit te gaan.

0: Oeh, zo jammer dat die twee geen muziek meer maken. Dat was echt een fantastisch duo op weg naar een schitterende carrière. Ik weet niet precies wat er fout is gelopen. Ja, het blijft werken met mensen, hè. En dan heb je altijd enig risico natuurlijk. Mike en Colin destijds in 2015. En die geweldige radiohit Oog voor jou. Zo zitten we helemaal op het eind van onze VBRO ontbijtshow. We hebben uiteraard op deze 3e van juni oog en vooral oor voor jou. Het late ochtendblok komt eraan meteen na het afrondende morgennieuws van 9 uur. Daar hebben we heel veel arbeidsvitamine voor je in petto. Met de nieuwe liedjes uit de lage landen tussen 9 en 10. Dan is er koffietijd tot aan het middaguur. Uiteraard met collega Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de vier richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Uit je regio.
3: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in twee ruimtes. Daarna komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de twee weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutief aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer één iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canada-kaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De MUG en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals: mag ik met jou zwemmen? Tot bezoekers bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
4: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
4: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
4: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: VBRO.
1: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat.
0: 24 uur per dag, altijd gezellig radio. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 84-jarige man is gisteravond rond 8:30 door de hulpdiensten uit een brandende woning gered in Blankenbergen. De 80er, een minder mobiel persoon, lag in zijn slaapkamer achteraan in zijn appartement toen in zijn keuken brand was ontstaan. Het was een bovenbuur die alarm sloeg. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een mugarts naar het ziekenhuis gebracht. Zijn appartement is door de brand onbewoonbaar. De omliggenden konden gevrijwaard worden. Gisteren namiddag iets voor

0: Voor 4 uur gebeurde op de drukke Torhoutse Steenweg in Lopem een ongeval waarbij 2 wagens met elkaar in aanrijding kwamen. Er was vooral veel blikschade en er sneuvelde ook een verkeersbord. Beide voertuigen moesten getakeld worden. En het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van het geweldincident zondagavond in Knokke-Heist. 2 mannen vielen er van een balkon en raakten zwaar gewond. 1 verdachte van 21 is nu aangehouden op verdenking van poging tot moord op het slachtoffer, een 30er.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

We zijn er vandaag ingevlogen met Rita de Neve met haar oude opname uit 71. De allereerste keer. Goedemorgen, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddie Govert en we zitten weer te popelen om te starten met onze koffietijd. En we gaan dat doen met stijl. Chris Bauer, de zoon van, inderdaad, Frans Bauer. Hè? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat zeggen wij ook altijd. Geniet ervan.

Ik zeg altijd, als je je wil smijten, wel, dan moet je er helemaal voor gaan. En Freek van Rooij, die deed dat met zijn nieuwe single, Geef Me Helemaal. En we gaan straks lachen, hè, vrienden. Ik vertel nog wel wie en wat, daarvoor moet je blijven luisteren. Maar we gaan ondertussen nog wel een beetje goede muziek draaien. Zoals deze van Dana Winner, Niets te verbergen. Komt ze!

0: Zinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802. Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt ook weer een licht wisselvallige dag. De voorbije nacht trok een storing met wat buien door, maar dat heeft eigenlijk amper iets opgeleverd voor onze regio. Ook de buien van gisteren vielen maar heel lokaal. Heel veel plekken hebben nog altijd weinig tot niks gevangen de voorbije dagen. En dat zal vandaag niet meteen heel veel veranderen. Er is een storing onderweg, een volgende storing, maar die komt pas tegen de late middag aan. De dag begint met vrij veel wolken en ook wat winderig. Overdag krijgen we meer en bredere opklaringen, tijdelijk. Want later neemt de bewolking weer toe en tegen de late middag is daar dus weer een storing. Temperaturen rond een graad of 20 bij een winderig weerbeeld. Vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
0: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is

Gerard Joling met zijn nieuwe single. En hij is niet content met één keer. Ik zou ook niet content zijn, hè? Want als je een lange relatie wil, dan is het aangeraden van toch wel meerdere keren natuurlijk. Hè? Anders heb je er niks aan. We gaan lachen, ik had het beloofd. En inderdaad, het is woensdag. Dan weet je dat we bezoek krijgen van Nonkel Erik.

0: Ja, de goede middag iedereen. Hier ben ik weer terug op ons, zoals altijd. Onkel Erik, zeg.
1: Ja, ik hoor het. Goedemiddag, onkel Erik.
0: Ja, wij zoet die geloven, maar het wordt hier een klein beetje alsof de gewente dat er hier een tweede bezoek komt. Het gaat gewoon raar doen dat er niemand komt, maar vandaag heb ik hier weer een tweede in de salon zitten, zeg.
1: Ah ja, inderdaad. Het lijkt er een beetje op dat het elke week zo is, hè?
0: En vorige week is er broer hier geweest, Benny Pere. En zijn zuster, dat is Zeddy. En Zeddy Pere, die heeft het wat speciaals meegebracht, zeg, hier naar de salon.
1: Ja. Maar nu spreek je echt in raadsels, hoor. Over wat gaat het juist?
0: En ja, ze is namelijk een hele speciale papegaai. Zegt ze dat ze de tit nog gekocht heeft van haar buurvrouwen. En ze nooit wil zeggen dat er eigenlijk met die vogel aan de hand was. Maar je is enorm slim.
1: Ah ja, dus een intellectuele papegaai.
0: Nee, hoor, ze kunnen van alle soorten van vragen stellen. En liedjes zingen en al ook. Maar dus ik ben wel benieuwd. Het is nog niet dat ik zei van kom maar af. Ben altijd nog wel een tasje soep gestoond. En laat je maar een keer horen wat die papegaai kan.
1: Ja, nu maak je me toch wel benieuwd, hoor. Is Jenny Perre daar?
0: Ze zit hier in de salon. Zeg, Zeddy, hoe heet je papegaai eigenlijk?
2: Die papegaai,
0: Marcel. Ah,
2: je
0: heet Marcel. Allee, dat is ook een speciale naam voor een papegaai.
2: Ja,
0: ze kunnen jou geen zak hoe je het net erdoet. Zeddy, wat kan die papegaai allemaal, hè? Ah ja, zeg, dat is ook wel speciaal. Allee, stel dat we een keer een vraag hadden, hoor.
2: Ja. Allee, maar daar heb ik een
3: vraag.
0: Het is
3: Nico.
0: Het is
3: Nico.
0: En
2: ja,
0: ook een dikke
2: Nico.
0: Ah ja, zeg, dikke Nico.
2: Ja. Maar zeg, wie is er 85 jaar geworden?
0: Ben Scott. Ben Scott. Ah ja, Ben Scott, ja, hij is 85 jaar geworden.
2: Fibiro.
0: Moet zeg, ik kan zelfs Fibiro zeggen. Abai, zei, kun je Sinterklaas een liedje zingen ook aan je gezegd tegen mijn zuster? Ah, je hebt de Bartzons voor de ding met de toeristen die er op de buurt voor hebt te treden, dan zal je zoiets nog rikken mee worden. Ah, kerstliedjes kan hij ook. Wat zei dat? Dat is ook wel speciaal. Doe er eentje zingen, dan. Martijn,
3: kerst.
0: Ik kom van Jingle Bells ook, zeg. Dat zal ik wel straf, hè. Allee, zeg nu bedankt dat je hier langs gekomen zit voor je schone papegaai hier, Marcel, te laten zien en horen natuurlijk. En ja, ik hoor je bij Rita. Het is zeker tijd dat gereed is. Ja, tijd is gereed. Allee, moet je ook een beetje kervelsoep hebben, Zeddy? Allee, kervelsoep voor iedereen die hier zag. En met balletjes natuurlijk. En mijn hondenbijs van deuren zeg. Zit er mee weg, zeg, want we moeten van dat soort van commissies doen. Tot volgende week weer.
1: Oké, bedankt voor de leuke babbel, onkel Erik. En graag tot volgende week.
0: Ja, het is goed. Toedeloop.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft Mazon 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Mazon diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Ja, toch wel een knettergek plaatje, hè? Gappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Ja, Mart Hoogkamer, die kennen we natuurlijk, hè? Een van de bekende stemmen uit Nederland. We zitten weer al in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO en bij Eddie Govert, want ik verzorg de praatjes tussendoor. Wat is jouw geheim? En nu gaan we het weten, ze. Bart Kuil.

Nog niet, inderdaad. Peggy was dat met De Ware Man uit 69. Het is te hopen dat ze ondertussen die ware man tegengekomen is, hè. Want anders, ja, een beetje minder, hè. Het is tijd voor onze rubriek De Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor een artieste. Inderdaad, een kleinkunstzangeres die misschien een beetje weggedeemsterd is de laatste jaren, maar toch wel een zeer bekende naam. Ik ken ze trouwens zeer goed. Della Bossiers. En ze zong heel wat mooie liedjes, vooral in het kleinkunstgenre. Ze studeerde in Antwerpen journalistiek, dus ze wist wel een beetje waarover ze praatte. Ze maakte ook heel wat artikels en columns voor onder meer het tijdschrift Knak en nog voor andere bladen. En ze trad ook op, want ze schreef haar eigen liedjes, tekst en muziek trouwens. En ze werd ook ontdekt door niemand minder dan Ramses Shaffy. En daardoor kon ze ook optreden in Nederland en in Vlaanderen. Ik heb een liedje gekozen, een van haar mooiste vind ik toch wel. Een heel ontroerend liedje, want ze heeft het over iemand die ze goed kent. Geniet ervan, Della Bossiers met Jefke.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VWRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vwro.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2 uur 's middags en 9 uur 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni... in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak.

En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is

onze huidige trotsplaat. En dat is er eentje van Fadim, Mijn Eigen Leven. En ik moet eerlijk zijn, een stevig nummer, hè. En Glenn Robbins, die zit met een beetje twijfels. Want soms wil je zus en soms wil je zo. Ze weet nooit waar te beginnen of waar te eindigen. En dat is wel een beetje ambetant, hè.

0: mij.
1: Zij hoort bij mij van Criss Cross Amsterdam. Maar je hebt heel zeker de stem van Jan Smit ook ontdekt. Inderdaad, hij zingt mee met het clubje. Voilà, Rudy. Allee, hij steekt zijn hand op en hij hoort het wel, hè. De koffie is hier op en ik laat je in de goede handen van Rudy Meins. Inderdaad, want hij presenteert na 12 uur de Radioclub. Bedankt en tot morgen zeker, hè, voor onze donderdagse aflevering van Koffietijd. Smakelijk en tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit hiervoor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disney-films. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Het was een Italiaans liedje, dacht ik. En Viva la Mama. Conny Fabri maakte er haar versie van. En belandde meteen in 10 om te zien, herinner ik me, in 89. Jij gekke mama.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meins.
0: Ja, het regent echt nieuwe singles vanuit Vlaanderen, want de zomer komt eraan. Iedereen wil een nieuwe plaat en ook Udo heeft er eentje te pakken. Je hoort hem zometeen na deze aankondiging. Want het is woensdag en Eddie Govert, die moet ik bedanken. Die wuif ik nog even uit van uit deze Studio 5. Hij heeft koffietijd weer achter de rug en uiteraard is er morgen een nieuwe aflevering. En wij maken tot 1 uur dit programma over de middag. Trouwens zit hij aan tafel, smakelijk eten. Ik heb zometeen voor jou Bart Kuil in de studio. Hij komt vertellen over Ik heb je lief. Origineel een nummer van Roger Whittaker.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: liedje dat heel vaak in de kerk werd gebruikt bij huwelijken. En dat gebeurt nog wel eens, denk ik. Willeke Alberti ook vaak te horen bij VBRO met haar liedjes. En morgen ben ik de bruid, dateert ondertussen van 65. Geen bruid, of toch?
1: Toch heb ik het idee, Bob, maar ben ik heel eerlijk, dat je niet helemaal gelukkig voelt met mij.
2: Oh ja, heb je het idee? En dat idee, dat heb ik dus zelf helemaal niet.
1: Nee. Moet je heel eerlijk zeggen, was je met je ex eigenlijk niet gelukkiger, wat uitbundiger, gepassioneerder?
2: Nou, maar je moet niet appels met peren gaan vergelijken, Vicky.
1: Ben ik dan een appel of ben ik een peer?
2: Nou, je bent eerder een rauwe...
1: Aardappel.
2: Nou, nee, eerder een rauwe...
1: Biefstuk.
2: Nee, eerder een rauwe...
1: Kut.
2: Nee, zeg niet zo ordinair. Och.

0: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een beeld met eerst vrij vele brede opklaringen. Later in de middag neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen gaan vallen. Maar verwacht daar nu ook weer niet te veel van. Het zijn allemaal zwakke storingen die door onze regio trekken. Nochtans is er her en der in het land wel redelijk vrij veel neerslag al gevallen en komen er ook felle buien voor. Maar voor onze provincie lijkt dat er toch weer niet meteen in te zitten. Temperaturen rond een graad of 20 met een wat vlagerige zuidwestelijke wind. Later vanmiddag dan die aankomst van die storing, maar veel meer dan wat lichte regen lijkt dat niet op te leveren in de loop van, laten we zeggen, de late middag en vanavond. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit hiervoor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Dit is VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Hier zijn we terug met een spiksplinternieuwe aflevering van Voor het Voetlicht. De spots staan vandaag gericht op Bart Kuil. Hij komt vandaag vertellen over het liedje Ik heb je lief.
2: Dat is een liedje van Roger Whittaker. En het gekke is dat ik als kind, en toen was ik nog heel klein, hadden we thuis zo'n nog een vinylplaat, een LP.
3: Mm-hmm.
2: En,
3: een longplay.
2: Een
3: longplay zeiden ze ook. Hè?
2: Een LP zeiden we. Ja. En met allemaal liedjes van Roger Whittaker. En die man kon ook ongelooflijk fluiten, want... Als kind wou ik dan ook weten van, hoe doet hij dat? En iedereen die kon fluiten, vroeg ik van hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? En daarmee kan ik nu ook dat fluiten. Van meer veel mensen geloven dan niet. Maar kan
3: doe
2: ik ook...
3: Doe dat eens.
2: Een beetje nat maken. Maar.
3: Zo, doe je dat? Zo.
2: Ah, voilà, zie je. Dat heb ik ook gedaan met een beenhouwer van Oudu, want die kon ook zo fluiten.
3: Ja,
2: dat zijn allemaal binnensmondse trucjes die je moet doen. Maar goed, die man kon heel aangenaam fluiten. Heel, heel mooie melodieën. En die had ook zo'n prachtige, warme stem. En ik dacht van, toen ik dan later in het vak ging, dacht ik van, god, ooit wil ik van die man nog eens een nummer laten vertalen. En je ziet dat vroeg of laat dan toch, dat ook wat je als kind graag hoort, dat je dat later dan toch ook nog blijft, waarschijnlijk heel je leven blijft meedragen. Ja. En dat is zo'n liedje dat ik fantastisch vond. Johan Verminne heeft ook bij dit liedje vertaald voor mij. Ja, ik vind het een hele warme song. Ook met inhoud.
3: Het is ook mooi gemaakt.
2: Want de mensen denken altijd dat ik alleen maar happy songs en alsmaar de mensen willen laten meewiegen en meezingen. Vind ik ook leuk. Maar ik heb ook heel wat ballades opgenomen. Hè. Mm-hmm. Zo in de tijd van Moeders en andere nummers. Waaronder dit Ik heb je niet.

Later vanmiddag neemt de bewolking toe en uiteindelijk volgt er dan een storing die in de late middag en vanavond zal doortrekken. Het is nu ook niet om te zeggen dat die een sloot water gaat meebrengen. Er kan wat regen gaan vallen, maar het is allemaal beperkt in hoeveelheid. Grote hoeveelheden zullen dat zeker niet worden. Ook voor wat betreft vanavond ligt die storing er nog. Tijdelijk valt er wat lichte verspreide regen, maar geen grote hoeveelheden. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. Later in de nacht is het zelfs weer overwegend droog geworden. De wind blijft wel een issue uit de zuidwestelijke richting. En ook voor morgen wisselvallig, maar dan lijkt de buienkans wel groter te zijn. De bovenlucht wordt onstabieler, graadje eraf en ook redelijk wat wind. En er vallen dan wel een aantal pittiger buien, maar die lijken niet lang op eenzelfde plek te blijven hangen. Dus, maar ja, heel veel neerslag zal dat ook allemaal niet opleveren. Kan plaatselijk wat meer zijn, maar het valt allemaal best wel mee. Vrijdag, zaterdag licht onstabiel. Een bui kan of is wat regen. Bij temperaturen rond een graad of 20, dat verandert niet. En ook in het weekend is dat zo. Ook dan kans op een bui. Die buikans gaat er eigenlijk nooit helemaal uit. Maar er moet nu ook gezegd worden dat dat zeker niet overdreven moet worden. Er valt een bui, maar veel meer dan een bui lijkt dat allemaal voorlopig niet te worden. Voorlopig ook weer die temperaturen rond een graad of 20. Op langere termijn zou het warmer kunnen worden, maar de onstabiliteit lijkt er toch niet meteen uit te gaan.

Golden Oldie. Op deze woensdagmiddag in de radioclub met Dolly Parton zaten we in 76 en Jolene. Het zit erop voor vandaag. Ja, een uur is zo voorbij natuurlijk. We vergezellen je morgen ook weer. Dan is het donderdag over de middag tussen 12 en 1 uur voor een nieuwe radioclub. Hou je aan het haar of aan het gras en doe het vooral voorzichtig. Heel graag, dan ben je er morgen weer bij.

0: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Je kon het eerder al uitgebreid vernemen in ons regio-nieuws. De stad Brugge heeft samen met IVBO een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring een dag eerder bij de start van het nieuwe afvalplan voor Brugge. In het stadscentrum werden maandag heel veel restafvalzakken buiten gezet, hoewel die ophaling niet voorzien was. Daardoor bleven in verschillende straten gele en de nieuwe groene vuilniszakken gewoon achter. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie, hoewel de nieuwe regeling reeds lang aangekondigd werd. Hij wijst erop dat veranderingen tijd vragen, maar ook wat goede wil.
1: Het is inderdaad reeds lang aangekondigd en er is al heel veel inkt en vooral veel woorden aan besteed. Het nieuwe afvalplan voor onze stad betekent eigenlijk dat het restafval moet in een groene zak gestopt worden. Men heeft nog een overgangsperiode dat men de hele zak kan gebruiken met een meerwaarde sticker op. Maar dit moet afgehandeld zijn voor het eind van het jaar. De groene zak die om de 14 dagen wordt opgehaald. En anderzijds heb je het GFT-zakje dat je ook nog kan gebruiken tot 1 januari. Maar in principe is de bedoeling dat je overschakelt op een GFT-bakje. En persoonlijk ben ik daar heel blij om met dat GFT-bakje. Want als ik nu iets vervelend vind, dan is het GFT-zakje dat al een week klaar ligt met heel wat restafval uit de keuken. Als je dit toebindt, en ik stop dat altijd in een gesloten emmer. Maar ja, dat is al bijna aan het ontbinden op het moment dat je het na een week moet toebinden. En het vocht druipt er dan uit. Ik ben heel blij dat dit nu in een bakje zal kunnen. Dus in die zin, ook het verschil is dat dit bakje wordt wekelijks opgehaald. Er is heel wat bedenking over restafval. Waarom is het maar om de 14 dagen? Wel, als je echt goed de natte fractie in dit GFT-bakje doet, dan zul je zien dat het aantal, de hoeveelheid afval die een normaal gezin produceert, dat dit voldoende is dat je dat om de 14 dagen haalt. Mm-hmm. Het kan gebeuren dat je exceptionele keer veel afval hebt, veel bezoek gehad of zoiets. Bon, dan is dat mogelijk, of met veel verpakking, dan is het mogelijk uiteraard dat dit een keer meer is. En dat je zegt, ja, ik moet 2 zakken gebruiken. Maar goed, dan mag je onbeperkt aantal zakken buiten zetten. Hè. Dus het aantal zakken speelt eigenlijk geen rol. Alleen wordt het om de 14 dagen opgehaald. Men kan zo van die exceptionele situaties bedenken waarbij men zegt, ja, bon, we hebben mosselen gegeten en moeten die schelpen dan daar 14 dagen blijven staan. Nu, het moet natuurlijk wel toeval zijn dan dat je op de dag dat de ophaling is gebeurd, dat je dan mosselen eet, dan heb je inderdaad 14 dagen. Maar in heel veel gevallen zal dit geen 14 dagen zijn en zal het veel korter zijn. Maar eigenlijk is het de bedoeling, en dat is ook een Vlaamse norm die opgelegd is, om de hoeveelheid restafval, dat is dus wat in de verbrandingsoven terechtkomt, om dit te verminderen. Mm-hmm. En als je goed sorteert, papier uit je afval haalt, GFT uit je afval haalt, de PMD, al wat verpakking is, plastic, metaal, drank, kartons en dergelijke meer. Als je dat in de zeer goedkope, zo niet bijna gratis, blauwe zak stopt, ja, sorry, dan ga je met moeite nog uw groene zak vol krijgen.
2: Ja, het is dus in feite een kwestie van verder sorteren.
1: Ja,
2: goed, en consequent.
1: Goed sorteren, consequent handelen. Dan zal je zien dat je met 1 zak, 1 groene zak, om de 14 dagen ruim toekomt.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Dit is VBRO.

Later vanmiddag neemt de bewolking toe en uiteindelijk volgt er dan een storing die in de late middag en vanavond zal doortrekken. Het is nu ook niet om te zeggen dat die een sloot water gaat meebrengen. Er kan wat regen gaan vallen, maar het is allemaal beperkt in hoeveelheid. Grote hoeveelheden zullen dat zeker niet worden. Ook voor wat betreft dan vanavond ligt die storing er nog. Tijdelijk valt er wat lichte verspreide regen, maar geen grote hoeveelheden. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. En later in de nacht is het zelfs weer overwegend droog geworden. De wind blijft wel een issue uit de zuidwestelijke richting. En ook voor morgen wisselvallig, maar dan lijkt de buienkans wel groter te zijn. De bovenlucht wordt onstabieler, graadje eraf en ook redelijk wat wind. En er vallen dan wel een aantal pittiger buien, maar die lijken niet lang op eenzelfde plek te blijven hangen. Dus, maar ja, heel veel neerslag zal dat ook allemaal niet opleveren. Kan plaatselijk wat meer zijn, maar het valt allemaal best wel mee. Vrijdag, zaterdag licht onstabiel. Een bui kan of is wat regen. Bij temperaturen rond een graad of 20, dat verandert niet. En ook het weekend is dat zo. Ook dan kans op een bui. Die buienkans gaat er eigenlijk nooit helemaal uit. Maar er moet nu ook gezegd worden dat dat zeker niet overdreven moet worden. Er valt een bui, maar veel meer dan een bui lijkt dat allemaal voorlopig niet te worden. Voorlopig ook weer die temperaturen rond een graad of 20. Op langere termijn zou het warmer kunnen worden, maar de onstabiliteit lijkt er toch niet meteen uit te gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben op zoek gegaan in het grote radioarchief. Ik mag het deze keer niet zeggen, VBRO-radioarchief, want eigenlijk de mensen die Eddy Govert al wel langer kennen, die weten dat hij in de jaren 70 ook al betrokken was bij het... Hij heeft het gewoon gemaakt, het eerste en het tweede jinglepakket van Mi Amigo, de toen razend populaire zender in heel de Lage Landen, zou ik bijna zeggen, Eddy. En daar zijn ook een paar nummertjes bijgekomen die... een rijk verhaal hebben, laat het toch zo zeggen.
4: Dat is nog zacht uitgedrukt. Dus toen de zender eenmaal liep als een trein, zal ik maar zeggen, want op een minimum van tijd hadden ze meer dan 6 miljoen luisteraars per dag. En dat was opmerkelijk. Waarom? Omdat ze precies die muziek draaiden wat het publiek wilde horen. Ook veel Vlaams, veel Nederlandstalig. Dat was het wonderconcept feitelijk van de zender, hè. En natuurlijk kwam de vraag van dat slagliedje van Mi Amigo, daar moet een singeltje van komen. En we waren akkoord, Norbert zou het liedje zingen en het koortje van de andere DJ's feitelijk van het station, Bert Bennett, Joop Verhoef, Van Dam ook, en de andere feitelijk, de andere jongens, een beetje aangevuld met onszelf, die zouden dan het koortje zingen. Maar er is van alles gebeurd met die opname. Niet te geloven. Ik zie ons nog zitten. We moesten natuurlijk eerst de playback opnemen met de kopers en de muzikanten. En de jongens waren vroeg gekomen, de DJ's feitelijk, en die moesten nog een beetje wachten in de bar. En we zeggen, ja, drink iets en we gaan je wel komen roepen als het eenmaal zover is. Maar toen het eenmaal zover was, bleek dat de meeste van die jongens serieus onder hun theewater of boven hun theewater zaten. En dat zingen al heel moeilijk was. We hebben ze laten inzingen. Maar Norbert zei ook van, god jongens, dat is hier niet te doen als koor, hè. We gaan dat moeten versterken. Gelukkig waren er ook meisjes bij. En ik herinner mij dat Patricia Pai erbij was uit Nederland. Ook Yvonne Kili. Dus dat waren heel bekende namen.
3: En die zaten niet boven hun theewater, maar ergens onder, heb ik begrepen.
4: Ja, ja. Op een zeker moment waren we Yvonne Kili kwijt. We wisten niet waar ze was, maar we vonden haar terug. Hou je vast, onder de console, onder het bedieningspaneel in de studio. En dat was een vrijpartijtje, achter de schermen feitelijk, hè.
3: Ze was daar niet alleen?
4: Ze was helaas voor ons, maar niet voor haar, was ze daar niet alleen natuurlijk. Enfin, dat was ook al een hindernis. We hebben dat koortje kunnen oplossen met die meisjes erbij. En wij, dus Norbert en ik, hebben dat nog een aantal keren overzongen. Zodanig dat de hele bende toch wel compact genoeg klonk om aanvaardbaar te zijn voor de release van een singeltje. Maar ja, de Mi Amigo Boys, dat was Norbert en de Mi Amigo Boys, was dat zogezegd als uitvoerder. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij die boys zat ik daar voor een dikke duim tussen, hoor.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een beeld met eerst vrij vele brede opklaringen. Later in de middag neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen gaan vallen. Maar verwacht daar nu ook weer niet te veel van. Het zijn allemaal zwakke storingen die door onze regio trekken. Nochtans is er her en der in het land wel redelijk vrij veel neerslag al gevallen en komen er ook felle buien voor. Maar voor onze provincie lijkt dat er toch weer niet meteen in te zitten. Temperaturen rond een graad of 20, met een wat vlagerige zuidwestelijke wind. Later vanmiddag dan die aankomst van die storing, maar veel meer dan wat lichte regen lijkt dat niet op te leveren in de loop van, laten we zeggen, de late middag en vanavond. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Dit is VBR.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen.

0: 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Nee-Roeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van De Lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 's Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Bellestraat in Poperingen is gisteren namiddag tijdens een hevige regenbui een Tesla ondersteboven in de berm beland. De 37-jarige bestuurder uit Poperingen raakte daarbij licht gewond. Hij kon zelf uit zijn Tesla klauteren en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder had niet gedronken en er waren ook geen andere auto's betrokken bij het ongeval. Een 84-jarige man is gisteravond rond 8:30 door de hulpdiensten uit een brandende woning gered in Blankenbergen. Een minder mobiel persoon lag in zijn slaapkamer achteraan in zijn appartement toen in zijn keuken brand was ontstaan. Het was een bovenbuur die alarm sloeg. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een mugarts naar het ziekenhuis gebracht. Zijn appartement is door de brand onbewoonbaar. De omliggenden konden gevrijwaard worden. Gisteren namiddag iets voor 4:00 gebeurde op de drukke Torhoutse Steenweg in Lophem een ongeval waarbij twee wagens met elkaar in aanrijding kwamen. Er was vooral veel blikschade en er sneuvelde ook een verkeersbord. Beide voertuigen moesten getakeld worden. En het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van het geweldincident zondagavond in Knokke-Heist. Twee mannen vielen er van een balkon en raakten zwaar gewond. Een verdachte van 21 is nu aangehouden op verdenking van poging tot moord op het slachtoffer, een dertiger.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: tussen Rijen en Kasseije. De leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
1: Ook vandaag weer gaan we terug naar het VBRO-archief van 2003, waarin vandaag Wijlen Jacques Rauw, bruggenkenner en schrijver, vertelt over de Brugse straatnamen. In de loop van de eeuwen zijn die vaak veranderd. En waar de herkomst daarvan is, dat legt hij vandaag uit.

0: we hebben het eigenlijk niet over de hedendaagse straatnamen, maar eigenlijk over nogal vreemd klinkende straatnamen van vroeger. En in het verleden heb ik al een keer de Ongepluimde Vogelstraat, ja, en Doetebrugstjes, ja, in de Molenmeers daar behandeld, omdat er daar heel wat geschiedenis rond te vertellen is, uiteraard. Maar vandaag en volgende week zal ik een keer de, laat ons zeggen, de meer onbekende straatnamen vanuit het verleden een keer belichten, heel kort uiteraard. Sommige van die namen van die straten verwijzen bijvoorbeeld naar een bedrijf dat ter plaatse was. Andere aan een activiteit die daar gebeurde. Denken we bijvoorbeeld aan de Aardappelmarkt, die eigenlijk officieel de Academieplaats heette en dan door de oprichting van het standbeeld Jan van Eyckplein geworden is. Ja. Maar in de volksmond nog altijd dus Aardappelmarkt, een patattenmarkt of Aardappelmarkt genoemd werd. Maar dat waren natuurlijk geen officiële straatnamen. Maar wat dat er wel officieel is, dat zijn die straatnamen die we vinden in de bevolkingsregisters in Brugge. Ja. Uit de 19e eeuw en zelfs nog vroeger in de 18e en de 17e eeuw. Dan natuurlijk niet in de bevolkingsregisters, maar in allerhande documenten. Ik pik er dus een aantal uit. Dus bijvoorbeeld de Zothuisstraat. Dat is een authentieke officiële straatnaam. Die had nog een andere naam, dat was de Belzebukstraat. En die gaat terug, die naam, tot de middeleeuwen. Maar de Zothuisstraat had alles te maken met de aanwezigheid in de Balsenboomstraat, want daar hebben we het over, over de aanwezigheid van het Klein Zothuis. In, ja, in de late middeleeuwen ergens door een privépersoon opgericht en dan in de 19e eeuw in handen gekomen van dokter Karel van Kompernolle. Die is dan dat zothuis, heeft dat dan verkocht en men heeft daar een fort van gemaakt. Hmm. Dat waren eigenlijk een samenraapsel van oude huisjes. Dat zothuis is dan overgebracht naar de Jacobinessenstraat Sint-Dominicus. Daar heb ik al een keer over gesproken. De naam Zothuisstraat was dus een officiële straatnaam. Want er is bijvoorbeeld een anekdote ook van Sint-Andries. Toen na de oorlog een nieuwe verkaveling achter het plein van Club Brugge ontstond, stelde de gemeente voor, als herinnering van de pesthuizen die daar gestaan hadden, om daar de Pesthuizenstraat van te maken. Maar er was onmiddellijk protest van de bewoners die dat nogal akelig vonden als naam. En men heeft dat dan Abdijbekenstraat genoemd. Goed, de Academiestraat, dat heette vroeger de Zoeterstraat. Letterlijk uitgesproken Zouterstraat. En het merkwaardig is dat de onderzoekers nog altijd niet achterhaald hebben wat dat eigenlijk de betekenis is van Zouterstraat. Duclo heeft daar een poging gedaan en nog anderen, maar een bevredigend antwoord is er eigenlijk nooit op gekomen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, de naam Academiestraat had alles te maken met de academie die daar in de Poortusloge ondergebracht werd. Tot dat ze dan naar de Katelijnenstraat in 1893 overgebracht is. Dan had je ook nog het Vulrijtje. Dat was ook een officiële straat die ook nog de Aardeweg of Daardeweg genoemd werd. En dat was de Annunciatenstraat. De Annunciatenstraat herinnert aan de klooster van Annunciaten, dus de zusters. Maar eigenlijk het Vulrijtje of de Aardeweg had alles te maken omdat er daar vroeger een waterloop was. En men heeft dat in de 18e eeuw opgevuld. En dat is lang niet gekalseid geweest, zodanig dat dat dus het Vulrijtje of de Aardeweg. Trouwens, er is dan nog een ontmoetingscentrum dat het Vulrijtje heet, denk ik, in de Annunciatenstraat. En ik vind dat heel goed dat dat autoponiem op die manier nog bewaard wordt. Dan had je ook nog een merkwaardige straat, de Netelbusstraat of de Kasteelstraat. En dat is de huidige Arsenaalstraat.
1: Ja, ja.
0: Arsenaal had alles te maken met de aanwezigheid onder andere in de buurt van een opslagplaats van oorlogsmateriaal, dus buskruid, waar onder andere in de Poertoren van het Mijnenwater, waar dat dus ook de Arsenaal in de nabijheid van is. Maar er moet daar ook nog een kasteel gestaan hebben. Vandaar dat die naam Kasteelstraat daar nog zou aan herinneren. Ongeveer waar vroeger de brouwerij De Lak gestaan heeft. Dan hebben we ook nog de Schuddeveststraat of de Poortstraat. En dat is het Artoisstraatje. Als je dus de Noordzandstraat ingaat vanaf het zand, onmiddellijk links aan de brug, dat smal straatje die langs de Speelmansrij loopt, ja, heet nu de Artoisstraat, maar heette dus vroeger de Poortstraat. En dat alles te maken natuurlijk met de, in de middeleeuwen de aanwezigheid van de Noordzandpoort. Die poort is afgebroken toen men in 1299 de tweede omwalling rond Brugge gegraven heeft en dat dus die poorten binnen de stad overbodig geworden waren.
1: Dus daar dus, heeft ooit een poort gestaan eigenlijk.
0: Ja, dat is zo. En, en ook dus de Zuidzandpoort was ook een, laten we zeggen, het huidige smederijtje en kapucinerijtje, dat behoort nog eigenlijk bij de oudste omwalling van Brugge. Later natuurlijk heeft men dat dan de grote omwalling aan de vestingen gegraven.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
0: Dan hebben we ook nog de Pluimstraat of de Bezemstraat. En het is merkwaardig dat er in Brugge niet minder dan 3 bezemstraten waren. Dus nogal een beetje verwarrend. Maar de bekendste van die bezemstraten was de Nicolas de Sparstraat, die dus verbreed is naar aanleiding van de bouw van de Schouwburg. Hmm. En die straat was berucht omdat er dan nogal veel bordelen waren in de 19e eeuw. De burgemeester was wel gelukkig dat die straat gesaneerd zou worden, maar was niet gelukkig dat men de mooie gevels uit de 16e en 17e eeuw gesloopt heeft. Maar in ieder geval, een van die bezemstraten was dus de Nicolas de Sparstraat. Dan hebben we nog de Jongenwolfstraat. Een eigenaardige naam, en dat is de huidige Bidderstraat. Dus op Sint-Gilles. Die straat is eigenlijk hoofdzakelijk bezet met 19e-eeuwse huisjes. En waarschijnlijk dateert de naam de Jonge Wolf uit de tijd toen nog alles landelijk was. En dat er dan ze ook nog wolven en in de winter wolven tot hij in de stad geraakte. Nee. Mm-hmm. En misschien dat dat nog een herinnering daaraan is. Ik zou niet verwijzen naar een persoon die Wolf heette, maar eerder naar zoiets. Dan had je nog de Anzoenstraat. Een eigenaardige naam. We denken misschien een beetje aan ajuin, uien. Maar in Brugge zijn ze Anzoen. In het en niet Anzoen. In de buitenzoek zijn Ajoen. Anzoen, daar weet ik ook de betekenis niet van. En dat is de huidige Blinde Ezelstraat. En die Blinde Ezelstraat is eigenlijk een herinnering aan een herberg die daar vroeger was, aan de Blinde Ezelbrug, maar die afgebroken is om de gebouw van Brugse Vrije uit te breiden. Dan hebben we nog een merkwaardige, dat is Bachten-Scherberstraat. En Bachten betekent natuurlijk achter. En dat is in de Blokstraat. En dat heeft alles te maken waar nu de huidige normaalschool is en het Klaverstraatje dus, was er vroeger de Schuttersgilde Sint-Joris. Ja. Dus en ook de Schermers. En vandaar achter de Schermersstraat. We hadden dan nog de Koekuutstraat. Dat is de Braambergstraat, omdat er dan pantrijtje liep dus in de Rozenloodkaai onder de Koekuutbrug. Mm. En dus dat stukje heette dan Koekuutstraat. De Hofbruggestraat was de Breidelstraat, die dus leidde naar de Burg. De Galeibergstraat of de Halvenbergstraat is de Calvaribergstraat. En tenslotte hebben we er nog de Gilles-Dopstraat of de Concertstraat. En dat is de huidige Kathuizenrijdenstraat. Het ontstaan van de Stadsschouwburg en eigenlijk van de komedie van vroeger, hij liep eigenlijk plaats in de Kathuizenrijdenstraat. Daar was er een herberg die heette Café Het Concert. Hmm. En daar werden ook concerten gegeven in de salons van een rijke weduwe. Die straat heeft dan officieel de naam gekregen in het Franse tijd van Concertstraat. Omdat Kathuizenrijden herinnerde aan godsdienst en de Fransen moesten dat niet hebben. Nee. Dat is dus al een deeltje van straatnamen die natuurlijk uit de mode zijn en die dus zeker niet meer voorkomen. Maar die dus authentieke Brugse straatnamen waren. Volgende week zal ik er nog een paar samenbrengen.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag een beeld met eerst vrij vele brede opklaringen. Later in de middag neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen gaan vallen. Maar verwacht daar nu ook weer niet te veel van. Het zijn allemaal zwakke storingen die door onze regio trekken. Nochtans is er her en der in het land wel redelijk vrij veel neerslag al gevallen en komen er ook felle buien voor. Maar voor onze provincie lijkt dat er toch weer niet meteen in te zitten. Temperaturen rond een graad of 20, met een wat vlagerige zuidwestelijke wind. Later vanmiddag dan die aankomst van die storing, maar veel meer dan wat lichte regen lijkt dat niet op te leveren in de loop van, laten we zeggen, de late middag en vanavond. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802
4: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Dat was hem op deze woensdag. Ook nog een keer hier bij de VBRO, de radio die trots is op de Nederlandstalige populaire muziek. Fadim, zijn gloednieuwe single Mijn Eigen Leven, de VBRO trotsplaat van deze week. En binnenkort mogen we hem ongetwijfeld verwachten in onze VBRO Top 30. De enige echte Nederlandstalige radiohitparade bij ons in Vlaanderen. Er komt straks een nieuwe aflevering aan met VBRO's Maarten Vijs. Tussen 4 en 6.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neeroeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs

0: wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tec, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 's Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw 2 monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en

En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Woensdagmiddag, de 3e van juni en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat er een splinternieuwe VBRO Top 30 in radio zit. En die hebben we al geopend met op de nummer 30, de nummer 19 van vorige week. 5 weken nu in de VBRO Top 30 en 11 plaatsen verliezen deze week voor Suzy Marl en Hou Mij Warm vannacht. En zo is de kop eraf en zijn we vertrokken. In de komende 2 uur zetten we ze weer netjes op rij. Ik kan je verklappen dat we deze week 4 nieuwkomers hebben in de lijst, maar die 4 nieuwkomers die komen vooral in de hogere regionen tegen van onze hitparade. Dus dat is dus voor straks wie er allemaal nieuw binnenkomt. Eerst de nummer 29. En dat blijkt alweer de nummer 26 te zijn van vorige week. 3 weken in de VBRO Top 30 en 3 plaatsen verlies voor Steve Tielens en Sarah met Als Dat Gebeurt.
1: Nummer 29.

0: Dit wordt een avond. Frank van Damme in de VBRO Top 30. Deze week na 10 weken onze langst genoteerde single, maar wel ook onze sterkste daler van deze week. Van de nummer 2 naar de nummer 28, dat zijn er in één klap 26 plaatsen in de verkeerde richting, dus voor Frank van Damme. Goed, de nummer 27 dan maar. Dat is dezelfde als vorige week. In de tweede week notering daar gewoon blijven plakken. Lars Verstraeten met Neem Me Mee. Maar wij mogen meteen de nummer 26 ter hand nemen van deze week. En dat blijkt alweer de nummer 24 te zijn van vorige week. In de negende week notering 2 plaatsen minder dus voor Freek van Rooij. Met Ik Geef Me Helemaal.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Als jij nu nog niet weet, als de single van John de Bever en nog steeds in de VBRO top 30 na 6 weken weliswaar met 15 plaatsen verlies. En deze week dus achteruit getuimeld van 10 naar 25. Op de nummer 24, de nummer 17 van vorige week. Dat zijn 7 plaatsen minder in de vijfde week notering voor Fons Veurink met Avond voor in de boeken. Maar wij springen meteen naar een klemmertje in de VBRO top 30. 7 plaatsen winst van 30 naar 23. En dat in de derde week notering voor deze Gino Graus en Favoriete Kroeg.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen in de loop van vanavond tijdelijk met wat regen te maken. Het is een vrij zwakke storing eigenlijk die doortrekt. Niet meteen een groot pak regen, er kan wat vallen. Maar het blijft allemaal beperkt tot een paar liter hoogstens per vierkante meter. En het is ook maar tijdelijk. Later in de nacht is het alweer droog. Met temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. Blijft ook wel wat winderig. Nog steeds uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

René Schuurmans en al win ik 10 miljoen bij deze in de VBRO Top 30 als eerste nieuwkomer deze week op de nummer 21. En voor we onder nummer 20 komen is het tijd voor een eerste overzicht. Op deze woensdagmiddag mochten we de Top 30 openen op de nummer 30 met de nummer 19 van vorige week. 11 plaatsen minder dus en dat in de vijfde week notering voor Suzy Marl en Hou mij warm vannacht. Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt, die doen het na 3 weken met 3 plaatsen minder en zakken van 26 naar 29. Maar onze sterkste daler van deze week is tegelijkertijd ook de langst genoteerde single op dit moment in de top 30. 10 weken achter de kiezen en in één klap 26 plaatsen verlies. Dat is toch een beetje pijnlijk. Van 2 naar 28 dus voor Frank van Damme. En dit wordt een avond. Op de nummer 27, een nieuwkomertje van vorige week. Toen nieuw binnengewandeld in de lijst op de nummer 27. En daar nu voor de tweede maal op dezelfde plaats terug te vinden. Lars Verstraeten met Neem me mee. En Freek van Rooij met Ik heef me helemaal. Die moet in zijn negende week VBRO Top 30 2 plaatsen prijsgeven. En zakt respectievelijk van 24 naar 26. Op de nummer 25, de nummer 10 van vorige week. Dat zijn 15 plaatsen minder na 6 weken top 30. Voor John de Bever met Als jij nu nog niet weet. En Fons Feurink met De avond voor in de boeken. Die moet in zijn vijfde week notering 7 plaatsen prijsgeven. En zakt van 17 naar 24 deze week. Beter nieuws op de nummer 23, want dat is de nummer 30 van vorige week. 7 plaatsen winst in de derde week notering voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. En Chris Relhoff met Helena, die moet 15 plaatsen achteruit. En zakt deze week dus naar de nummer 22. En dat na 6 weken in de top 30. En dan een eerste van 4 nieuwkomers was terug te vinden op de nummer 21 met René Schuurmans en al win ik 10 miljoen. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 8 van vorige week. 6 weken nu in de VBRO Top 30 en 12 plaatsen verlies in dit geval voor Jannes. En dans tot de morgen met mij. De VBRO.

Marco Scheidmaker met deze nacht in de VPRO Top 30. Ook in de negatieve cijfers deze week met 13 plaatsen verlies zakt hij van de nummer 5 naar de nummer 18. Op de nummer 17 dan weer de nummer 9 van vorige week. 8 plaatsen verlies en dus ook de top 10 verlaten. Deze John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek.

0: Zwijts met de kater duurt maar even. In de VBRO top 30 na 8 weken met 2 plaatsen verlies van 14 naar 16. Op de nummer 15 vinden we dan weer de nummer 6 terug van vorige week. 9 plaatsen minder dus in de 8e week notering voor Damien van Os met Diamantenring. Maar wij springen meteen naar de nummer 14 en daar vinden we dan weer de nummer 12 terug van vorige week. In de 4e week notering 2 plaatsen minder dus voor Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt elke 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee

0: 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor open waterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van 2 miljoen euro, waarvan 413.000 euro naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tijd Pressé aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tijd Pressé doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding Hotelmanagement van Hogeschool Vive. Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge. Al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, he, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Appie Sappie, voor ons een makkie. Mart Hoogkamer en Billy Dans natuurlijk. Op de nummer 12 terechtgekomen deze week in de VBRO Top 30. En daarmee 8 plaatsen moeten prijsgeven, want vorige week prikten ze nog op die mooie nummer 4. Goed, de nummer 11 dan maar. En dat is dan weer de nummer 15 van vorige week. 4 plaatsen winst in de 6e week notering voor David van Dijk. Met Ik kan het niet geloven.
1: Nummer 11.

David van Dijk en ik kan het niet geloven, in de VBRO Top 30 op de nummer 11 terechtgekomen deze week. En voor we de top 10 aansnijden, is het alweer tijd geworden om een tweede overzicht te gaan maken voor jullie. Op de nummer 20 hadden we de nummer 8 van vorige week. Met andere woorden, in de zesde weeknotering 12 plaatsen verlies voor Jannes met Dans tot de Morgen met mij. Danny Fabri met Zoveel Mooier was vorige week nieuwkomer op 21 en mag in zijn tweede week er twee plaatsen opschuiven in de goede richting naar 19. En op de nummer 18 vonden we dan weer de nummer 5 terug van vorige week. Na 7 weken VBRO Top 30, 13 plaatsen verlies voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. John West en Lange Frans met Alles Wat Ik Zoek moeten 8 plaatsen prijsgeven en zakken dus in hun 9e week VBRO Top 30 van 9 naar 17. En op de nummer 16, de nummer 14 van vorige week. Na 8 weken Top 30, 2 plaatsen minder voor Frans Duits met De Kater Duurt Maar Even. Diamanten Ring van Damien van Os. Na 8 weken Top 30 met 9 plaatsen minder. Hij zakt dus van 6 naar 15. En op de nummer 14, de nummer 12 van vorige week. In de 4e week notering 2 plaatsen minder voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. Bazaar met Nacht in Amsterdam was vorige week nieuwkomer op de nummer 11 en nu in de tweede week met 2 plaatsen minder naar de nummer 13. En op de nummer 12 dan weer de nummer 4 van vorige week. In de 4e week notering zijn er dat 8 minder voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. En David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven, die mag na 6 weken VBRO Top 30 nog eens 4 plaatsen klimmen en stijgt dus deze week van 15 naar de nummer 11. En zo komen we bij die top 10 terecht, met op de nummer 10 alvast een tweede nieuwkomer voor deze week in de top 30. Helemaal nieuw in onze lijst is ook deze Michael Lanzo met Waarom Jij. De VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen in de loop van vanavond tijdelijk met wat regen te maken. Het is een vrij zwakke storing eigenlijk die doortrekt. Niet meteen een groot pak regen, er kan wat vallen. Maar het blijft allemaal beperkt tot een paar liter hoogstens per vierkante meter. En het is ook maar tijdelijk. Later in de nacht is het alweer droog. Met temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. Blijft ook wel wat winderig. Nog steeds uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Vorige week waren ze nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 22. En nu in de tweede week met 14 sprongen naar omhoog. En daarmee een van onze betere klimmers in de Top 30, maar niet de sterkste stijger. Deze de Romeo's. En ik zag jou maar even. En dan op de nummer 7, een derde nieuwkomer voor deze week met Sineke. En ik doe wat ik wil.
1: Nummer 7.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Ikuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: De VBRO top 30. Nummer 5.

0: Deze fiancé van Wim Leijs hadden we een nieuwkomertje van vorige week. Toen nieuw binnengewandeld op de nummer 16 in de VBRO Top 30. En nu in de tweede week met een mooie sprong van 11 plaatsen in de goede richting naar die nummer 5. Trouwens, belangrijk om te vermelden, net op de nummer 6 hadden we onze vierde en hoogste nieuwkomer voor deze week in de Top 30. Met de nieuwe single van Willy Sommers en De Eerste Keer. Maar goed, terug naar de juiste volgorde, want op de nummer 4 vinden we dan weer de nummer 18 terug van vorige week. Was toen nieuwkomer en nu in de tweede week 14 plaatsen winst dus voor Fadim en Mijn Eigen Leven.
1: VBRO. Nummer 4.

0: eigen leven van Fadim in de VBRO Top 30 op de nummer 4 terechtgekomen na 2 weken in onze lijst. Nog een nieuwkomertje van vorige week was Gary Hager. Met Beter Dan Goed kwam hij toen nieuw binnen in onze lijst op de nummer 20. En dan kan je het al wel raden, deze week met 17 plaatsen winst met stip onze sterkste stijger in de Top 30. Op de nummer 3 terechtgekomen dus Gary Hager en Beter Dan Goed.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Samina, de nieuwe single van Udo, kwam vorige week nog nieuw binnen in de VBR Hot Top 30 op de nummer 13. En nu in zijn tweede week notering met 11 plaatsen winst naar die mooie nummer 2. Zometeen onze nummer 1 van deze week. Eerst zetten we ze nog even in een derde en laatste overzicht voor jullie. Op de nummer 10 hadden we een tweede nieuwkomer met Michael Lanzo en Waarom Jij. Terwijl we op de nummer 9 dan weer de nummer 3 hadden van vorige week. Na 5 weken top 30, 6 plaatsen minder voor Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou. De Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even, die was vorige week nog nieuwkomer op de nummer 22. En nu met 14 plaatsen winst naar de nummer 8. Terwijl we op de nummer 7 een derde nieuwkomer hadden met Sineke en Ik Doe Wat Ik Wil. Meteen opgevolgd op de nummer 6 door onze vierde en hoogste nieuwkomer van deze week. En die eer die ging helemaal naar Willy Sommers met De Eerste Keer. Wim Leijs met Viens Danser was alweer een nieuwkomer vorige week in de top 30 en kwam toen nieuw binnengewandeld op de nummer 16. Nu met 11 plaatsen winst naar de nummer 5 dus. En op de nummer 4 dan weer de nummer 18 van vorige week, was toen ook nieuwkomer. En nu in de tweede week 14 plaatsen winst voor Fadim met Mijn Eigen Leven. Maar de strafste is natuurlijk Gary Hegger deze week met Beter Dan Goed. Was hij vorige week nieuwkomer op de nummer 20. En nu met 17 plaatsen winst overduidelijk onze sterkste stijger van deze week in de top 30. Naar de nummer 3 dus. En op de nummer 2, de nummer 13 van vorige week. 11 plaatsen winst in de tweede week notering voor Udo en Yamina. En zo komen wij die absolute nummer 1 terecht. En dat blijkt dezelfde te zijn als vorige week. Staanblijvertje op die allerhoogste positie na 9 weken VBR Top 30. Dat is niemand minder dan Justin De Wild met Cheerio.
1: De VBR Top 30.
2: Nummer 1.

Net zoals vorige week, de nummer 1 in de VBRO Top 30. Niemand minder dan Justin de Wild met Cheerio. En zo hebben we de volledige Top 30-lijst voor deze woensdagmiddag alweer achter de kiezen. We hebben nog heel geen beetje ruimte over en ik moet spijtig nieuws melden op de radio. We kregen de berichten binnen. Misschien heb je het zelf ook al gemerkt in menig media. Maar Margriet Hermans is spijtig genoeg plots overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker die recentelijk naar boven kwam. Om haar alle eer aan te doen, rond ik af vandaag met Margriet Hermans en

Met het diepste respect vanaf het volledige VBRO-team richting familie, haar dochter Céline en alle vrienden, collega's en de vele fans van Margriet natuurlijk. Met deze dus nog even onze diepste steunbetuigingen. We gaan de komende dagen nog wel wat meer van de muziek van Margriet wat extra in de aandacht zetten, want dat verdient ze meer dan een beetje. Maar goed, vandaag ronden we dus af en we zeggen alvast tot morgen. Van dan ben ik er terug tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Nieuws uit je regio.
0: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor openwaterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van 2 miljoen euro, waarvan 413.000 euro naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet-afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tijd Pressé aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de

0: Leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tête Pressée doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding hotelmanagement van Hogeschool Vives. Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge. Al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen in de loop van vanavond tijdelijk met wat regen te maken. Het is een vrij zwakke storing eigenlijk die doortrekt. Niet meteen een groot pak regen. Er kan wat vallen. Maar het blijft allemaal beperkt tot een paar liter hoogstens per vierkante meter. En het is ook maar tijdelijk. Later in de nacht is het alweer droog. Met temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. Blijft ook wel wat winderig. Nog steeds uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alles.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Dit is VBRO.

voor wat betreft. Vanavond ligt die storing er nog. Tijdelijk valt er wat lichte verspreide regen, maar geen grote hoeveelheden. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 13. En later in de nacht is het zelfs weer overwegend droog geworden. De wind blijft wel een issue uit de zuidwestelijke richting. En ook voor morgen wisselvallig, maar dan lijkt de buienkans wel groter te zijn. De bovenluchten worden stabieler, graadje eraf en ook redelijk wat wind. En er vallen dan wel een aantal pittiger buien, maar die lijken niet lang op eenzelfde plek te blijven hangen. Dus, maar ja, heel veel neerslag zal dat ook allemaal niet opleveren. Kan plaatselijk wat meer zijn, maar het valt allemaal best wel mee. Vrijdag, zaterdag licht onstabiel. Een bui kan of is wat regen. Bij temperaturen rond een graad of 20, dat verandert niet. En ook het weekend is dat zo. Ook dan kans op een bui. Die buienkans gaat er eigenlijk nooit helemaal uit. Maar er moet nu ook gezegd worden dat dat zeker niet overdreven moet worden. Er valt een bui, maar veel meer dan een bui lijkt dat allemaal voorlopig niet te worden. Voorlopig ook weer die temperaturen rond een graad of 20. Op langere termijn zou het warmer kunnen worden, maar de onstabiliteit lijkt er toch niet meteen uit te gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Nieuws uit je regio.
0: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor open waterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van 2 miljoen euro, waarvan 413.000 euro naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tijd Pressé aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tijd Pressé doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding Hotelmanagement van Hogeschool Vivendi.

0: Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge, al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane.

www.vero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk.

agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijre geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
1: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
0: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op

0: je dan Nissan tot 10 jaar garantie biedt.
1: Tot 10 jaar?
0: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

zelf op mijn eerste kort. Was er kritiek op mijn boy. Anke dronken en duurde te lange. En anke nuchter zijn zing te vrooi. Ze is nooit content. Ik voel een herhaling, ja ik zijn zooi. Maar als ze vraagt, moet ik toegelukkig zien me wat aan kennen.

0: Hey BRO, elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

Ik zing je, ik refrein je. Ik sherry je, ik wijn je. Ik speel je en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik Breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar ik wil jou zo graag iets vragen. Dat gaat veel verder dan een zoen. Ik wil jou zo graag iets vragen. Zou je voor mij wat willen doen?

me, want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Ik wil in je ogen weer de bloei zien van de

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeire geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
1: Big applause for the winner, European champion, Demi Vollering.
0: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijre geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs